een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstück dan zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal een pip tobak.

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden

een rentier, ik hef je tiet naar het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak.